0: dat is voor je dat vraag.
1: Oh ja.
0: Hall Road, maar ik weet het niet. Take weer.
1: Ja, man.
2: Five. Maples Road up in Seymour. CPR in progress.
3: Medic 5, New Jersey, Red.
2: Medic 5 en route at 721.